Afrikaanse muziek daar van Blackbird, Kalm voor die Storm. Die oorlosie hier by Bosveld Studio is byna kwart oor vijf omdou. Hier by 5:30 gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. En dan een uur later weer, dan weer om 5:30 en weer om 6:30. En ons heel eerste nuusbulletin is om 8:00 en kort na 8:00. Dan gaan ons die mense geluk wens met hulle verjaardag. En as jy nou weet van iemand wat verjaar, en jy wil ons met die persoon geluk wens met hom op haar verjaardag, stuur die verjaardag boodskappe na 064-115-2281. Met dan nummer so oor 14 minuten vanaf, kyk ons die eerste keer na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Maar voor ons daarby kom, Sing Me a Rainbow, hierdie van Dr. Hook, en daarna die stem van Jennifer Zamudio, en ook Cilla Black. Hier is Dr. Hook.

Ja, die verjaardag liekie, nee. Veel geluk, lieve Maaikie, van Desmond Wells vir allemaal wat vandag verjaar. Hier skrywe, ek dink is maar Kitty wat skrywe, haar dochter verjaar woensdag, haar naam is Jenny. Jenny, jy moet lekker verjaar, hoor. Kom ons luister muziek nou van Gareth Gates, daar is die combinatie Jacques Duplessis saam met Kirsten Raad, wat sing van Rau Strobes, daar uit die 70's uit. The winter long. My eerste hierdie ene, Evergreen van Gareth Gates.

0: Sondagmôre in die geselskap van Bosveld Studio 107.5 en dit was Maritza met die blonde visserman. Voor dit Andre Rieu met Il Silencio, ou goud van Jim Reeves met I Love You Because, en ook Herbie & Spence met Ek is nog steeds verlief op jou. Musiek op pad van Koleski, maar eers die leidraad vir Bosveld Studio se ontploffing kompetisie.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Blaas ek het alleen van Stella met Deur die Liefde en nie seer. Daar was ook muziek van Enya met Only Time en Koleski se My Only. Net aan die breekie by Bosveld Stereo wil ek vir jou muziek van Manuel Escorcio en Ronel Erasmus met Save Your Love.

Vrolijke klank om in die uur en te verwelkom hier by Bosveld Studio Rockset met June Afternoon. Dit is amper 5 minuut oor 12 en soos het goeiemiddag en weer eens baie welkom van my af Lee Prozeski. Dit is ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Gilbert Bosch en ek hoop jy geniet nog steeds een baie rustig en geseënde Sondag. Volgende op die speelhuis hier by die Hart van Goud, Ian Munsek, saam met Rian Benardi met I'm on Fire.

0: 'n lekker sonnaglanke hier by Bosveld Studio. The Carpenters met They Long to Be Close to You. Groep 2 is herinnerings aan jou. En ook 1 Munsik saam met Rian Benardi met I'm on Fire. Daar is nou 11:45 hier by Bosveld Studio. En die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor kan Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

En dit was die stem van Jacques Duplessis in Gewag. Niet voor Noel de Rood, so will you still love me tomorrow. Ek het ook vir Helen Bester gehad met iemand om vast te hou. Dit is weer eens goeiemiddag van Marv Gilbert Bosch en ek en jy tot so, net so voor 5 het ons mekaar geselskap gaan hou. Ek het vir jou nog van die groot ginsel.

Ek geniet die snit van hulle lerm en goue lyf. Ek het ritme in hom. Goed, ek het al vroeger het ons groot stem gehad en het was Annelie van der Hoeyensinne. Hier is nog een wat op wat is. Kijk, sy het net so groot stem gehad. O, nog steeds, Janita Klaasen en Robos. Hoe treffer, Suid-Afrikaanse snit. En dan Whitney Houston, ook een groote van haar, en greatest love of all. Maar eers, ons eie plaaslike ginslinge. Haar naam is Cordelia. Old Flames.

0: Hier by Bosveld Stereo bring ons ook jou instrumentale klanke vir jou, soos hierdie prachtige enetjie van Romental met Bed of Roses. Jy het ook voor dit geluister na Robbie Wessels met Iets Bekends. Die horlosie het intussen aangestap, dit is precies 4:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar and Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars Icebine vir slegs R159 vanaf maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar and Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Die Afrikaanse klanke van Juanita Du Plessis met Ek Staan Nog. Nadien voor dit met Light in the Sky. Ons beweeg so stadig maar seker in die richting van 6:00, 5:45 nou. En onthou, ek nooi vir jou uit om saam met my in te skakel net na 6:00, tussen 6:00 en 6:30, waar ek met Adrie Lou gaan gesels oor Proudly Hearties. Waar so paar vrakies vra om te hoor, wie is hulle, wat doen hulle en waarmee hou hulle self bezig al die projekte. Dit beloof om rechtig maar insiggewend en interessant te wees, so moet dit nie misloop nie.
1: Hallo, my naam is Pietman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie feest gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en my juffrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1230. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits.

Gouwe klanke van Pendulum met Take My Heart voor het Len Miller, soos 'n engel. But Julia Clark leep die lys en wag, I couldn't live without your love, Roy Balkan volg op hake.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Kelsey Ballerini en Homecoming Queen. Voor dit was het ook die muziek van Roy Balken en Vaarwel Afrikaanse weergawe van die ou Roger Whittaker New World in the Morning, as ek reg verstaan. Reg onthou. But Julia Clark, I couldn't live without your love. Nog een drie in een rij, net die by die hart van goud. Ons hou by die rustige blanke. Ek het vir jou Andy Williams volgende. En hierdie is A Summer Place.

Musiek van Lea met Mooi Weer voor het Andy Williams en A Summer Place. Mixed Emotions volgende, hulle is altyd welkom, hierdie is It's Over Now.

Julles matroon, ek wil huil as dit reën. Bring ons uit by so 10 minute oor 10 en ons gaan begin met die eerste deel van ons story vanavond. Soos ek gesê het, stem en story vanavond, Lucas Marie.

country klanke van Hudson Moom, Universe en voor dit Karen Hougaard en Bly. Ja nee, sy sit soveel emosie in haar en het Bly maar die heel beste weergawe van die snit. De laatste drie snitte om hierdie uur klaar te maak, Andrea Bocelli begin het vir ons saam met Ellie Goulding, Return to Love. Ek het Roan de Tooi terwille van ons kinders en Richard Stryton, or What Tears Me the Most.

Net die beste in plaaslike klanke, Richard Certain met What Tears Me The Most, ronde 2 voor het terwille van ons kinders, en dan Andrea Bocelli en Ellie Goulding, daar saam met Return To Love. Dis op die kom 11 uur by die Hart van Goud, goeienaand, baie welkom hier saam, my Devil Vleen. Ons is in die laaste uur van ons naweek, en die week lê alweer voor die deur, maar ons gaan hier die laaste uur een goeie een maak. Ek begin om sommer met sterks, net hierdie is REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore.

Verlekker Sondag aan staatmaker Koos Du Plessis. Skielik is jy vry. Voordat Ella Langley en Riley Green, You Look Like You Love Me. Bring ons uit by 29 minute voor 12 en Renel Day saam met Dennis East die keer. Hierdie is Promise You.

klanke van 'n ware country superster, Vince Gill, I Still Believe in You, en dan die een en enigste en die gemiste Leonard Cohen met So Long Marianne. Ek het vir Christian Baardman volgende pap sop nat, Calvin Harris en Ellie Goulding Outside, en dan plaaslike klanke van Scallywag, Don't Wait Till It's Too Late.